0: voor mezelf dat ik, dat het parcours mij ligt. Het is een klassieker van 270 kilometer. Waar ik al vaak bewezen heb dat dat iets is dat mij ligt. Dus dat is uiteraard geen explosieve beklimming meer de laatste rondes. Of ik zeg nu uiteraard, misschien word ik zondag tegensproken. Maar zo'n koers is altijd een uitputtingslag. En dan zie je wel op het einde dat het een ander soort koers is dan bijvoorbeeld in de GP's.
1: De vrouwen rijden de komende dag om 3 uur hun wegwedstrijd met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen ook weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden gered worden. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is een brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft de straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Volgens Charlotte Ketelaere speelden de Rode Duivels een goede wedstrijd.
3: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden worden gered. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er voorlopig nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
3: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
2: En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Lukebakio was tevreden met het resultaat.
4: Het was zwaar. We hebben hard gewerkt. Maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land. Dus ja, ik kijk er echt naar uit.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselaar in West-Vlaanderen is de hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf nog niet onder controle. De brand brak gisteravond uit, de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. De burgemeester van Roeselaar heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Maar een akkoord is er nog niet en dus moet er voortonderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
3: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
2: Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Luque Bacchio scoorden de doelpunten. En het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
4: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot laat gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil toewerken naar een begroting in evenwicht, maar zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
3: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
2: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat gisteravond een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is nog steeds niet onder controle. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig nog niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het om echte mensen gaat of om AI-gegenereerde beelden. OpenAI zou de meeste gegevens intussen wel weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodiro Kebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
4: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van een hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
2: Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. Het weer vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen. Maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog wat warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanaf het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

Jo, Sven, en in Boom zeggen, hè. Het is niet kapot te krijgen.

0: de tijdloze.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen.
2: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. De bredere cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Lacomte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
3: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
2: Maandag is de deadline voor de begroting, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt daar wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners houden best wel nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk op dit ogenblik. Er vielen geen gewonden. In de Zuid-Franse stad Toulouse zijn de lichamen van een pasgeboren baby en vier ongeboren kinderen teruggevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al één medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. De bank Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, is voor tientallen miljoenen euro opgelicht met behulp van artificiële intelligentie. Dieven zijn erin geslaagd om met AI de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Lukebakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel meteen zijn vruchten af.
4: Het was zwaar. We hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd, dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
2: Nog in de groep van de Belgen klopte Frankrijk-Turkije gisteren met 0-1. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.

0: Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nog voor je kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
12: Absoluut, met de pro van
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
13: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
14: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 8 uur. Goedemorgen.
10: Een AI-programma zette beelden van gebruikers online. Dat was een programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT op het internet gepubliceerd hebben. Het is niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het gaat om beelden van echte mensen of beelden gemaakt door artificiële intelligentie. Het bedrijf zou de meeste gegevens intussen offline gehaald hebben. Eerder waren er nogal incidenten met AI-programma's. Verschillende tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben al opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor tientallen miljoenen euro. Ze bootsten met AI de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan. 95 miljoen euro werd zo overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte de fraude wel snel en kon een deel van het geld recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust en het gemeentelijk rampenplan is intussen wel opgeheven. Buurtbewoners houden de ramen en deuren best nog gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaar zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
11: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed, zeker de eerste helft. Creëren veel, konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn in de tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien, maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
10: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum. De tijdloze.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen. De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 2011. Katy Perry schrijft in het Golden Year 2011 popgeschiedenis. Ze krijgt 5 singles van hetzelfde album op nummer 1 in Amerika. 5. Tot dan toe was Michael Jackson met Bad de enige die dat ooit had klaargespeeld. Perry doet het met Last Friday Night, Firework, Teenage Dream, California Girls met Snoop Dogg en E.T. met Kanye West. Ze is op dat moment amper 26 jaar en beheerst de Amerikaanse popcharts compleet.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.
4: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen, zoals dat Weinberger uitzeggen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen. Er was alweer een incident met artificiële intelligentie. Een AI-programma zette beelden van gebruikers ongevraagd online. Dat was bij het bedrijf OpenAI, legt onze technologiejournalist Tim Verheijden uit.
10: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Wat er op die foto stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn.
9: Er waren eerder nogal incidenten met artificiële intelligentie. Techspecialisten en toplui van bedrijven hebben opgeroepen om daar een rem op te zetten. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor €95 miljoen. Ze bootste de stem van een advocaat na en overtuigde een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan naar buitenlandse rekeningen. De bank kon een deel van het geld nog recupereren, maar €36 miljoen blijft voorlopig spoorloos. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. De overgrote meerderheid van de verdachten zijn Belgen, maar Vlaams Belang wil dat ook de herkomst van daders wordt geregistreerd, zegt Van Hoeken.
11: Eigenlijk zijn we met die nationaliteitscijfers bitter weinig. En om een probleem aan te pakken is het vooral belangrijk dat we het probleem kunnen benoemen. En dat kan eigenlijk enkel als we een duidelijk zicht hebben op welke gemeenschappen zijn er eventueel oververtegenwoordigd in die cijfers.
9: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven. Buurtbewoners houden wel nog best de ramen en deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Luke Bacchio scoorde één van de doelpunten. De zware voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel werkt, zegt hij.
12: We hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd, dus de trainer heeft snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
9: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
8: De tijdloze jaren 90.
13: Stefan Akkermans.
14: Hey, goedemorgen. Dit zijn opnieuw jouw heilige jaren 90. Jouw vaste afspraak op zaterdag tot 12 uur met Straffe parels, zoals dit ontbijt, ten eerste van Stardust. Music Sounds Better With You, geboren in een Parijse club tijdens een liveset. De basisversie ontstond daar ter plekke en de studioopname volgde de volgende week. En van de gezangen blijft uiteindelijk maar een handvol zinnetjes over. De zanger wilde het opnieuw doen, maar goed, de producers weigerden. 4 zinnen waren genoeg en ze hadden gelijk. De sample is in de gitaarriff van Chaka Khan, eentje uit 81, door een filter gehaald tot die klinkt alsof hij altijd al zo had moeten zijn. 1 nummer. Meer hadden ze niet nodig. En ook wij niet op deze zaterdag. Meer dan welkom.
0: De tijdloze. De tijdloze. De tijdloze jaren 90.

De ideale opwarmer voor een zaterdagmorgen hier in de tijdloze jaren 90. Stardust and Music Sounds Better With You. We gaan naar 1995 voor Fool's Garden. De Duitse band Fool's Garden met Lemon Tree, een nummer over niets doen. Gemaakt door mensen die op dat moment ook niets deden. Peter Freudenthaler zat thuis op een zondagmiddag, keek naar buiten, schreef wat hij zag. Geen poëtische omhaal, geen diepere laag, gewoon een citroenboompje. En de verveling. Het werd een wereldhit. Dat zegt iets over vervelingen, iets over citroenboompjes en veel over hoe muziek werkt. De beste nummers klinken alsof ze altijd al waren geweest. Dit klinkt alsof het in 10 minuten is geschreven. Beide dingen zijn waar.

De meest geweldige rollende R ter wereld. Morgen van Belgian Society. En dan gaan we naar 1992 voor Neil Young en Harvest Moon. 20 jaar nadat hij Harvest had gemaakt. Het album waarmee in 72 nummer 1 werd in Amerika. Keerde hij terug naar diezelfde muzikanten. Naar diezelfde aanpak. Naar diezelfde sfeer. Mensen hadden hem dat 20 jaar lang gevraagd. En hij deed het pas toen de songs hem daartoe dwongen. Naar eigen zeggen natuurlijk. Het werd opgenomen terwijl hij herstelde van oorsuizen. Zijn beroep. De analoge apparatuur, want ja, digitaal klonk toch wel wat te koud in een jaar dat volledig in het teken stond van grunge. Klonk Harvest Moon als iets van een andere planeet. Het werd zijn grootste commerciële succes in meer dan 10 jaar. Ja, soms is de beste manier om actueel te zijn gewoon jezelf zijn en te wachten tot de wereld bijdraait. Neil Young.

Neil Young en het zeer, zeer schone Harvest Moon. Stone Roses nu en Fool's Gold. Het begon als een B-kantje, echt waar, uitgebracht als B-kant. Het werd omgedraaid naar A-kant nadat het publiek erom vroeg. Werd daarna de best verkochte onafhankelijke single van dat jaar in het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn vier stappen die samen zeggen dat de platenmaatschappij het eerst verkeerd beoordeelde en daarna gelukkig snel bijdraaide. De drum sample komt van een zekere James Brown. Jawel, Stone Roses.

0: Stone Roses en Fool's Gold hier bij de tijdloze jaren 90. En zometeen is er Lenny Kravitz en Fly Away nog een keer. Het album was al af en ingeleverd bij het label toen iemand een nieuwe versterker binnenbracht om te testen. En Kravitz pakte een gitaar, plukte in, speelde 4 akkoorden en riep de geluidstechnicus. 10 minuten later was er een nummer en hij wilde het als B-kant uitbrengen. Een vriend hoorde het, belde hem op en zei dat hij onmiddellijk het label moest bellen om de release te stoppen en het nummer toe te voegen aan dat album. En Kravitz deed dat. Fly Away haalde nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en won een Grammy. 4 akkoorden, een nieuwe versterker, een vriend die op het juiste moment belde. Soms is dat gewoon het volledige verhaal. Je hoort het zometeen nog een keer.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Hi, this is Lenny Kravitz and we are on
7: De Tijdloze.

Yeah, Lenny Kravitz en Fly Away. Brand Van 3000 nu met Drinking in L.A. Dat is een Montreaals collectief van 30 muzici. Onder wie een straatmuzikant die ze toevallig tegenkwamen en die verdorie goed klarinet kon spelen. Drinking in L.A. was het allerlaatste nummer dat voor het debuutalbum werd opgenomen. En James DeSalvio schreef het na een kater in West Hollywood, waar hij wakker werd en zich afvroeg wat hij in godsnaam aan het doen was. Ja, zo gaat dat nu eenmaal.

begin bij zelfkennis natuurlijk. I'm a loser baby van Beck. En hier is Eric Clapton en het wonderschone Tears in Heaven. Zoals je misschien al weet, op 20 maart 1991 viel zijn 4-jarige zoon Connor uit een raam op de 53ste verdieping van een appartement in New York. Clapton was in nabijgelegen hotel, was net op weg om hem op te halen voor een uitstapje naar de dierentuin in Central Park. En hij hoorde het via de telefoon. Hij had het nummer eigenlijk al begonnen te schrijven voor de film Rush, maar vroeg zijn co-schrijver om hem te helpen het om te vormen tot iets heel, heel persoonlijk. Na de release ontving hij maandenlang 150 brieven per dag van mensen die een eigen verlies probeerden te verwerken. En in 2004 haalde hij het nummer definitief uit zijn setlist en zei dat hij het niet langer kon opbrengen, wat begrijpelijk is om de herinneringen aan zijn zoon elke avond voor een publiek opnieuw te openen.

0: naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: De tijdloze jaren 90.

0: ma voix.
1: Bonjour, bonjour, met Manu Chao en nu Hole and Miss World. Ja, dan zitten we in 1994. De single verscheen op 21 maart. Op 8 april werd Kurt Cobain doodgetroffen. Het album volgde op 12 april, vier dagen later. Zoals gepland, geen uitstel, geen annulering. Courtney Love had te hard gevochten voor dat album om het in de kast te laten staan. Live Through This is een van de beste platen, zeg maar, van de jaren 90. En het meest besproken aspect ervan is altijd of Cobain het stiekem had geschreven. Hij deed het niet. Love deed het. Dat had ze ook niet meer hoeven te bewijzen. Maar goed, ze bleven doen.

was uiteraard California Love, Bryan Adams. Nu nog een keer een Everything I do it for you. 16 weken op nummer 1, stel je voor, in het Verenigd Koninkrijk. 16. Dat record stond al meer dan 40 jaar op naam van Slim Whitman en werd nu gebroken door een Canadees met een rauw stemgeluid en een Robin Hood film. Kevin Costner speelde natuurlijk de hoofdrol. Het werd een van de best verkochte singles ooit. Meer dan 15 miljoen exemplaren wereldwijd. Voor een Robin Hood film die door de helft van de critici werd afgebroken, is dat een opmerkelijk erfgoed. Bryan Adams, nog Costner, heeft dat ooit echt kunnen uitleggen.

0: koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 10% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: De tijdloze.
2: Het is 10 uur. Goedemorgen. Verdachten van homohaat zijn vaak minderjarig. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Vorig jaar werden 600 van die haatmisdrijven geregistreerd. Dat zoveel daders minderjarig zijn, is opvallend, zegt Van Hoeken.
3: Dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen. En een tweede iets dat bijzonder opvalt, is dat er duidelijk wel clusters zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat meer dan 1 op 6 van alle feiten in Brussel wordt geregistreerd. Kijken we dan naar Brussel zelf, dan zien we dat een kwart ongeveer in Molenbeek zit bijvoorbeeld. En op de tweede plaats komt dan Antwerpen en op de derde plaats Gent.
2: Er is alweer een incident gebeurd met artificiële intelligentie. Een AI-programma van het bedrijf OpenAI heeft beelden van gebruikers ongevraagd online gezet. Intussen zijn de meeste wel weer offline gehaald. Onze technologiejournalist Tim Verheijden legt uit wat je kan doen om je tegen zoiets te beschermen.
4: Dus er zijn 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen aan ChatGPT hebben gegeven van accounts met toestemming voor het trainen van data. Maar je moet weten, bij de meeste chatbots staat die toestemming voor training standaard aan, tenzij je die zelf uitzet, dus dat kan misschien geen kwaad.
2: Tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben onlangs ook opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van AI. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening ligt op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
5: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten en daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
2: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen met 0-2 tegen Italië. Doelman Senna Lammes is blij met het resultaat en met de coaching van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
6: Het heeft heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
2: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
0: De tijdloze jaren 90.
2: Stefan Akkermans.
7: Hey, goedemorgen. Dit zijn jouw tijdloze jaren 90. Zoals je weet, tot 12 uur met nu, met heel veel goesting zelfs. De scene en iedereen is van de wereld. Een van de weinige Nederlandse nummers die klinkt als een statement, zonder dat het ooit een statement heeft willen zijn. Telau schreef het niet als manifest, niet als protestlied, niet als boodschap, maar gewoon een nummer. Maar het werd heel speciaal en zelfs een levensmotto op deze zaterdagmorgen.
2: De tijdloze jaren 90.

geweldig toch te zien en iedereen is van de wereld. Hier is The Verve, Drugs Don't Work. Richard Ashcroft schreef het als tiener over zijn eigen druggebruik. Liet het jaren liggen en paste de betekenis pas aan toen zijn schoonvader stervende was. Hetzelfde nummer, twee levens, dat overkomt weinig nummers. En de tekst verandert niet, maar de context verschuift zo sterk dat het iets anders wordt. The Verve viel kort daarna opnieuw uiteen, wat ook een patroon was bij hen. Samenkomen, iets heel, heel mooi maken en uit elkaar gaan. The Verve en Drugs Don't Work.

Sitting on your stereo hier bij Tijdloze Jaren 90 en Supergrass. Ik heb Moby nog een keertje meegebracht, misschien als herinnering aan Werchter deze zomer met de Natural Blues. Ja, een stem uit 1937 of een album uit 1999. Varihall had geen idee dat ze voor de muziekgeschiedenis zong toen ze dat lied zong voor een folklorist in Ablahama. Ze zong gewoon, dat is het meest ontroerende aan het nummer. De stem die je hoort wist niet dat iemand luisterde. Moby bouwde er een elektronisch arrangement omheen dat de stem alle ruimte liet. Geen beat die overneemt, geen productie die overrompelt. Gewoon, de stem blijft de baas. Luister nog maar een keer.

Toen in Alabama, Natural Blues van Moby, onvergetelijk. Garbage nu en Only Happy When It Rains. Het begon als een grap, want de band zat akoestische gitaar te spelen. En iemand zong I'm Only Happy When It Rains als een soort kwinkslag over het typische Britse klaaggedrag. Ze bleven hangen op de zin, bouwden er een nummer om heen en namen het op in hun eigen studio. Het is een eerbetoon aan Jesus and Mary Chain. Feedback, zelfspot en een melodie die je gewoon niet kwijtraakt.

0: Garbage Only Happy When It Rains. Met zometeen Foo Fighters en Learn to Fly. Dave Grohl had op dat moment al 6 jaar achter de rug als frontman van zijn eigen band. Na jaren natuurlijk als drummer van Nirvana. Learn to Fly was het bewijs dat hij niet meer hoefde te bewijzen wat hij kon. Geen zware productie, geen statement. Gewoon een song die werkte. Zometeen.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jan?
9: Ja?
8: Jan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord.
9: Ja, tuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Hey, this is Nate.
14: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
15: De tijdloze.

Heerlijk is dat Foo Fighters en Learn to Fly. Gisteren, je zal het wel gemerkt hebben, ook op social media, was het tijd voor U2, want ze bestaan 50 jaar. Jawel, meer dan proficiat natuurlijk. En iemand won zelfs een trip naar Dublin, hun geboortestad. Jullie konden stemmen en maakten zo ook een top 10 van U2. En jullie hebben beslist, op de eerste plaats staat One, jullie nummer 1 in de top 10. Ben je nu benieuwd welke nummers nog in de lijst staan? Wel, je kan de volledige top 10 herbeluisteren via de tijdloze, dat weet je wel, op VRT Max. U2 and One.

0: heb een geweldige straffe tip voor jou vanavond. Jawel, de tijdloze dansant in Baardegem. Baardegem, allen daarheen.
1: De tijdloze.
2: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Straks in Baardegem.
4: Are you ready to party?

0: was Closing Time. En zometeen Elena Miles en Black Velvet. De originele versie was een volledige rockproductie. En om 5 uur 's ochtends, na talloze takes, besloten ze alles weg te halen, behalve de stem, bas en drums. En Miles zei zelf dat is waarom het zo succesvol was. De tekst werd geschreven door haar toenmalige vriend, die met een bus vol Elvis-fans naar Memphis was gereden voor de 10e verjaardag van Presley's dood. Hij schreef op wat hij zag en hoorde, inclusief dingen die hij verzon over Presley's kindertijd. Dus feit en fantasie door elkaar en niemand die het verschil merkte.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: De tijdloze jaren 90.

Alana Miles en het staffe Black Velvet met nu Texas en The Black Eyed Boy. White on Blonde werd opgenomen op 3 verschillende locaties. Een château, jawel, in Normandië. Abbey Road, de beroemde Abbey Road in Londen. En de woonkamer van Charlene Spiteri in Glasgow. In die laatste heette officieel Charles House in de productiecredits. Ja, niet veel bands vermelden hun eigen living op de hoes, maar Texas deed het gewoon. Dave Stewart van Eurythmics produceerde mee aan het album en bracht een hele andere aanpak mee dan de band gewend was. Meer soul en vooral meer glans.

Buttercake met Perhaps, Perhaps, Perhaps een cover van een Cubaans nummer uit 1947, stel je voor. Dat in 1965 door Doris Day in het Engels werd opgenomen. Cake nam de Engelse versie, gaf het een droog gitaarriff en een trompet en klonk meteen als niemand anders. Morgen staan ze in de Roma in Antwerpen. Een band die al 30 jaar hetzelfde doet en er nooit saaier op wordt. Perhaps, Perhaps, Perhaps was de doorbraak in Europa.

0: Zometeen nog meer tijdloze jaren 90 met de Black Rose, Jeff Buckley, Therapy, maar ook Iron Maiden en Morrissey.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: De tijdloze.
8: Het is 11 uur. Goedemorgen.
9: Geweld tegen holibies komt vaak van jongeren. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies en transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren verdraagzaam zijn tegenover de holibie- en transgendergemeenschap. Belangenorganisatie Savaria is niet verrast, zegt Thomas Jans.
10: Wij horen van de jongeren zelf dat zij op school bijvoorbeeld nooit iets leren over seksuele oriëntatie of gender. Diversiteit, maar dat zij wel op sociale media continu geconfronteerd worden met negatieve berichten over LGBTQI+ personen. Eigenlijk is dat de enige informatie die zij vandaag krijgen. Misschien moeten we dan niet zo verbaasd zijn dat de acceptatie ook aan het dalen is.
9: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg 1 persoon licht gewond geraakt. 2 mensen zijn opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De burgemeester van Aalst en de korpschef hebben de federale politie gevraagd om de zaak mee op te volgen. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen die organen beschadigd raken en kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. De ziekte wordt vaak laat of niet herkend, zegt bioloog Joost Simkovits.
11: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
9: In ons land hebben naar schatting 2500 mensen de ziekte. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening liggen op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
12: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten. En daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
9: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
7: De tijdloze jaren 90.
8: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog 1 uur tijdloze jaren 90. Met nu de Black Rose en Remedy. Southern Rock in een jaar dat niemand erom vroeg. Seattle had de agenda overgenomen. Iedereen droeg flanel en de Black Rose zette gewone versterkers aan en speelde alsof er niets was veranderd sinds 1972. Dat was geen nostalgie, dat was gewoon puur een statement. Remedy is het meest directe bewijs daarvan. Een riff die je kent, voor je hem ooit hebt gehoord. En een refrein dat open gaat, zoals alleen maar goede nummers dat doen. Zonder productielagen, zonder tijdsgeest. Gewoon een band in een kamer. En zo hoort het.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze jaren 90.

Recht toe, recht aan, zo hoort het met de Black Rose en Remedy. En dit is de Clement Peerens Exposition. Met nog een keer Dikke Lu, Hugo Matthijssen, Bart Peters en Ronnie Mossuze verzameld onder een fictieve naam. Ja, Clement Peerens bestond natuurlijk al als radiopersonage in het Leugenpaleis op Studio Brussel. Are you ready? En in 1994 besloten ze hem ook een echte band te geven. Het verwijst allemaal naar acteur Ludo Hoogmartens. Maar die kon er na verluiden ook mee lachen, maar goed. Allee mannen, geef er een lap op, hè.

Bonjour, bonjour, le nouveau western met nu Jeff Buckley en Grace. De titelsong schreef hij nadat hij zijn vriendin had uitgezwaaid op een regenachtige luchthaven. Dat is het hele verhaal. De melodie kwam vanzelf, de tekst ook, en omschreef het zelf als niet bang zijn voor je eigen sterfelijkheid als je echt geliefd wordt. Dat klinkt groter dan het is en precies groot genoeg. Tom York zag Buckley live in Londen en nam daags nadien de vocaal op van Fake Plastic Trees, rechtstreeks geïnspireerd door wat hij had gehoord. En David Bowie noemde Grace het album dat hij zou meenemen naar een onbewoond eiland. Dat zegt wel genoeg, denk ik.

Buckley en Grace. Ik heb het onlangs nog een keer gekocht op vinyl. En oh ja, ik zal het ook meenemen naar een onbewoond eiland. En dan een hele opmerkelijk nummer van The Farm en All Together Now. Daar zitten we net op de rand van de jaren 90. Het nummer gaat over kerstmis 1914. Het moment waarop Britse en Duitse soldaten in niemands land hun wapens neerlegden, kerstliedjes zongen en vooral veel voetbalden.

0: Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Hello, I'm Darren Radioland. This is Andy Kerns.
4: And I'm Michael McKeegan from Therapy.
5: De tijdloze.

Therapy en Die Laughing vandaag. Vandaag is het 45 jaar geleden dat Bruce Dickinson bij Iron Maiden kwam. En ondertussen is Bruce 68. Hij was dus nog maar 23 jaar toen hij begon bij Iron Maiden. Ze stonden deze zomer nog op Live is Live, waar hij erbij was. Ja, en Bruce klinkt nog altijd zeer goed. Fenomenaal goed eigenlijk voor zijn leeftijd. De hele band is trouwens nog altijd in topvorm. Fear of the Dark. Iron Maiden.

0: What Do You Want From Me? Het waren deze week Golden Years 2011. En misschien heb je dat gemist. Morgen van 12 tot 1 duikt Sophie met jullie volledig in het muzikale jaar 2011. Maar goed, zometeen Party Set en Glorybox. Dummy, het album waarop top staat, werd uitgebracht in een jaar dat grunge langzaamaan begon te vervagen en niemand nog wist wat er daarna zou komen. Party Set wist dat ook niet, maar klonk alsof het al lang hadden geweten. Glorybox was de single die de rest van de wereld bij het album bracht en de rest van de wereld had gelijk dat het de moeite waard was. Je hoort het zometeen.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze jaren 90.

Time to move on met Glory Box van Portishead. En dan Nick Cave and the Bad Seeds en Straight to You. Dan zitten we in 1992. Het jaar van de Bosnische oorlog van Bill Clinton die president werd. Van Freddie Mercury die net was gestorven. En Nick Cave die normaal schrijft over moord en bijbelse apocalyps. Maakte een nummer over naar iemand toekomen als alles instort. Gewoon dat. Straight to You klinkt als een belofte die Cave zichzelf niet gemakkelijk kon maken. Te kwetsbaar. Op dat moment voor iemand die zijn reputatie had gebouwd op het tegendeel. Nick Cave en de

0: dat was Deus met nu nog een keer Beastie Boys en Body Movin'. De vocaal effecten op dat nummer zijn het resultaat van betere studioapparatuur dan ze vroeger hadden. In hun beginperiode gebruikten ze een goedkope microfoon om hun stemmen te vervormen. En tegen 1998 konden ze het professioneel doen. Maar de instelling, ja, die bleef hetzelfde. We zijn er klaar voor.
1: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with the...

0: Ja, dit waren jullie tijdloze jaren 90. Zometeen pik je mee wat je met de paplepel hebt meegekregen. Maak er een strafweekend van en graag tot volgende week allemaal.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: I was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: De tijdloze.
7: Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: In Aalst is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg geschoten en een man van 23 is gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar, zijn opgepakt en ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal nog moeten uitmaken of ze ook aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel, met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de klachten vaak vaag zijn, wordt de ziekte niet altijd snel herkend. Nochtans is behandeling mogelijk, zegt moleculair bioloog Joost Simkovits.
9: Sinds een aantal jaren is er een eerste medicament op de markt voor amyloïdose, maar een bepaalde vorm van. En net zoals bij kanker gaat het om verschillende subtypes van ziektes en we kunnen één daarvan nu behandelen. En dat vrij effectief.
8: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna €1000 voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
10: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050 met overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu €1000 moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
8: Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft al de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen, verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm tot 25 graden.
6: Met de paplepel.
7: De tijdloze.
6: De tijdloze.
7: Met de paplepel.

0: Apple.
1: Hallo, ik ben Jan. Ja, de allereerste groep waar ik ooit mee geconfronteerd ben en die ik nog steeds beluister is ABBA. En ik kies Gimme Gimme van ABBA. Niet omdat A Man After Midnight is, totaal niet. Dus, dat is catchy, dat is dansbaar, dat is funky, dat is vrolijk. Daar word ik instant vrolijk van. De tijdloze.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.
6: Ik ben Bert en ik kies het nummer Nobody's Wife van Anouk. Omdat dat de eerste liedjes waren dat mijn mama mij heeft laten horen in de auto. Toen het vroeger nog met cd'tjes te doen was en niet met bluetooth. En ik herinner mij nog keigoed dat mijn mama en ik daar keihard op aan het shaken waren. En dat enorm leuk was.
7: De tijdloze.

0: En toen ik vroeger met mijn broers en mijn ouders op vakantie ging, dan hadden wij maar een paar cd's in de auto liggen. Waaronder Me Gustas Tu van Manu Chao. Dus als we dan 10 uur in de auto zaten, dan speelde die cd misschien wel 5 keer af. Het is nu wel al 10 jaar geleden dat ik het nog geluisterd heb. Ik heb dat wel expres even niet meer opgezet. Maar ik denk dat het nu wel terug tijd is om nog eens die nostalgische vibes op te halen.
1: De tijdloze.
2: De logische vrienden.

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Op,
2: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.
6: Hey, ik ben Bronja. Het liedje There is a Light That Never Goes Out van de Smiths ga ik voor altijd associëren met de weekendochtenden van toen ik klein was. Het was standaard mijn wekker in de weekends omdat mijn mama dat luidkeels meezong tijdens het poetsen.
4: De tijdloze.

Hallo, ik ben Joris en als er één nummer is dat ik door mijn papa heb leren kennen, dan is dat Child in Time van Deep Purple. Keilang nummer, kent iedereen eigenlijk. Wat ik mij altijd heel goed herinner is telkens als er een of ander oud nummer opkomt, dat misschien minder herkenbaar is, dat hij altijd datzelfde mopje maakt. Oh, is dit Child in Time van Deep Purple van vroeger? De tijdloze.

0: Wijn Festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. De tijdloze.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag.
7: De Vlaamse regering zit weer samen voor de begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verlopen alvast in een goede sfeer, zegt Diependalen.
8: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
7: In Gent vindt vandaag voor het eerst een Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de symptomen vaak vaag zijn, wordt de aandoening soms pas laat ontdekt. Ook Giel Lippes kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. En daar kreeg hij een hele hoop tests.
9: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen, vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
7: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld hun warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna 1.000 euro voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
10: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050 met overschakeling naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
7: Netbeheerder Fluvius werkt op vraag van de Vlaamse regering aan een plan om tegen 2050 het hele gasnet af te sluiten. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen, dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er daarbij 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen, temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
5: De tijdloze.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh. Oei. Met een enkel.
7: Schat, of wat?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
10: wow.
9: Van Vibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
10: Ja, ja.
11: En zaterdag scouts weekend.
10: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
11: wow.
9: Van Vibra.
12: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2011. De hele week duiken we met de tijdloze het Golden Year 2011 in. En wat blijkt? Soms heb je voor een goede rockhit niet veel nodig. Een smerige riff, drums en een man die in een videoclip 3 minuten lang staat te dansen. Lonely Boy van de Black Keys heeft het allemaal. Die clip die wordt in 1 take opgenomen en groeit uit tot een klassieker. Terwijl Dan Auerbach en Patrick Carney eindelijk doorbreken bij het grote publiek. 2 Grammys voor de single, een succesvol album met El Camino. De Black Keys zijn plots veel groter dan de clubs waar ze vandaan komen.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Ah, dag juffrouw.
12: Hey.
11: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
12: Ja.
11: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Oké.
11: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
12: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
11: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
12: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
11: Haha, jij bent een slimme.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: De tijdloze.
15: Wie zeggen in het loons niet kapot te krijgen.

Eduardo.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: De tijdloze.
10: Het is 2:00. Goedemiddag.
11: De Vlaamse regering onderhandelt over de begroting. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. En dat moet tegen maandag, want dan wordt minister-president Diepedalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De gesprekken verlopen in een goede sfeer volgens Diepedalen.
12: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
11: Federaal minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders van Vooruit, zegt dat het probleem van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen uit alle lagen van de bevolking komt. Vanochtend bleek dat de verdachten in bijna de helft van de gevallen minderjarig zijn. De Partij Vlaams Belang wil dat bij die haatmisdrijven niet alleen de leeftijd en de nationaliteit, maar ook de herkomst van de verdachte genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt de minister.
13: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holibies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holibies.
11: Vanmorgen is aan de Antwerpse ring een nieuw deel van de zogeheten bypass geopend. Een tijdelijke snelweg die is aangelegd voor de Oosterweelwerken. Het verkeer tussen Antwerpen-Oost en de Afwasdoom rijdt voortaan over een nieuw stuk van de tijdelijke snelweg. Dankzij de bypass kan de afbraak van een volgend deel van het viaduct van Merksem donderdag beginnen. Het volledige viaduct zal pas in 2028 verdwijnen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen om 3:00 vanmiddag hun wegrit. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw en volgens Christophe Van de Goor is er een kleine kans op een wereldtitel.
14: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar één echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op, een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
11: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
9: De tijdloze.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op Mini.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
6: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2011. De hele week staat het Golden Year 2011 centraal hier op de tijdloze. Florence and the Machine was toen al doorgebroken met het album Lungs. Maar voor opvolger Ceremonials mocht het allemaal nog grootser. En dat hoor je. Grote drums, koren, orgels, harp. Alles klinkt groots en meeslepend. Soms donker, soms behoorlijk over de top, maar altijd met die geweldige stem van Florence Welch. Shake It Out krijg je nu van op dat album.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een foto?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

0: Decubel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
9: De tijdloze.
10: Het is 3 uur. Goedemiddag.
11: We gebruiken te zware schoonmaakmiddelen. Veel mensen gebruiken te snel desinfecterende schoonmaakmiddelen als dat niet nodig is. En dat is riskant, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Daarom lanceert ze de campagne Poetsveilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen zulke poetsproducten in huis die bijna alle organismen doden. Ze zijn slecht voor het milieu en ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren, zegt de overheidsdienst.
12: Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen gaan gebeuren met zulke producten. Kinderen, wanneer die producten in handen krijgen, dan kunnen er ook ongevallen gaan gebeuren. En daarom benadrukken wij dat voor de gewone schoonmaak thuis eigenlijk water, zeep en een allesreiniger voldoende zijn.
11: Vorig jaar ontving het antigifcentrum bijna 800 oproepen over ongevallen met zulke schoonmaakproducten. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is aangestoken. Dat zegt het parket. Gisteravond laat brak er brand uit bij een afvalverwerkend bedrijf. Er vielen geen gewonden, maar een naburig bedrijf werd uit voorzorg wel geëvacueerd. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Wat de brand dan wel veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is nog tot morgen verstoord door een uitbarsting van vulkaan Etna. Alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd tot morgenmiddag om 12 uur door de aswolk die afkomstig is van de vulkaan. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de Etna opnieuw uitbarstte. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. In Parijs zijn honderdduizenden katholieken samengekomen voor de openluchtmis van paus Leo XIV. De viering zelf wordt gehouden op de Place de la Concorde, vlakbij de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées. Daarnet heeft de paus vanuit zijn pausmobiel de aanwezige gelovigen gegroet. Die staan op de Champs-Élysées. Daar kunnen ze de mis volgen op grote schermen. En op dit ogenblik beginnen de vrouwen aan hun WK wielrennen op de weg in het Canadese Montréal. Voor ons land zijn alle ogen gericht op de tweevoudige wereldkampioene Lotte Kopecky. Maar de grote favoriete is de Nederlandse Demi Vollering. Ze gaat deze kans proberen te grijpen, zegt ze.
13: Het is altijd een kans van je leven, een WK. En ja, je doet er alles aan, hè, om het waar te maken. Maar dat maakt het ook zo mooi als het dan een keer gelukt. Het is wel zeker een hele mooie kans om in deze positie op een WK te staan. Ik bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor.
11: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
9: De tijdloze.
10: Niet kap.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: De tijdloze Golden Year.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top professioneel, met de pro van...
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
12: Wow!
11: Van Vibra.
13: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
13: En zaterdag scouts weekend.
12: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
12: Wow!
11: Van Vibra.
14: Lekker als dat ze in Brusselaar zeggen, het is niet kapot te kragen.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met EuroMillions. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: De tijdloze.
13: Het is 4:00. Goedemiddag.
14: De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. En de rensters zijn daar nu zo wat 30 kilometer ver in de koers. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? En we wachten nog even of we Christophe horen. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? Dat proberen we straks opnieuw. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico. Zeker als er kinderen in de buurt zijn. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ze kunnen namelijk je huid en luchtwegen irriteren. Voor een gewone schoonmaak zijn water en zeep meer dan genoeg. Enkel in specifieke gevallen zijn desinfecterende schoonmaakmiddelen nodig. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
15: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
14: Rond deze tijd vertrekt in Leuven de Pride op tocht van de regenbooggemeenschap. De onverdraagzaamheid tegen holibies en transgenders groeit. Deze week nog ging een video van influencer Jonathan Medaar viraal, waarin enkele jongeren hem en zijn vriend lastig vielen op straat. Daarom blijft zo'n optocht nodig, volgens het regenbooghuis in Leuven.
16: Dat gebeurt ook in Leuven. De kleine incidenten, maar ook de grote incidenten. Want 2 jaar geleden bijvoorbeeld was er een aanslag die men ging voorbereiden op de Pride. En daar zijn we allemaal heel erg van geschrokken. Dus je hebt kleine en grote incidenten en we willen eigenlijk daar keren en samenkomen om te zeggen van ja, nee, dat mag niet die richting uitgaan.
14: Deze zomer kwam aan het licht dat er 2 jaar geleden een aanslag werd gepland op de Pride van Leuven. Daarom is er nu meer politie aanwezig. De Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen. WK-leider Kimi Antonelli eindigde op de 5e plaats en blijft leider in het klassement. En vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig tot 24 graden. Ook de dagen daarna wordt het warm.
12: De tijdloze.
13: Niek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Straks in Baardegem.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verdelig.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud. En herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
14: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 2011. Aan het einde van het Golden Year 2011 is er natuurlijk ook weer Music for Life op Studio Brussel. Het glazen huis verhuist dat jaar naar drie steden. Dus voor de themasong brengen ze die drie steden gewoon samen. Stella Soe uit Leuven, Tom Baarman uit Antwerpen en de Subs uit Gent. En zij duiken samen de studio in voor Zanna, de belpopklassieker van Luc Van Akker en Anna Domino. En dat blijkt een gouden combinatie. De Benefiet-single staat de laatste vier weken van het jaar op nummer 1.
2: De tijdloze
0: Golden Years 2000.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh,
4: oei.
3: Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: De tijdloze.
14: Het is 5 uur. Goedemiddag. De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er is een kleine 2 uur gereden. Christophe van der Goor, wat is er al gebeurd?
15: Wel, van het leidend kwartet schieten intussen nog maar 2 rensters meer over. En dat is niet zo vreemd in deze fase van de koers. Want rensters die in de vroege vlucht zitten, proberen toch altijd die gehoren niet echt tot de top. We hebben een val gezien, een uurtje geleden, van Sandrine Tas. Onze landgenote die eerder dit jaar ijzo na een medaille won als schaatster op de Olympische Winterspelen. Het peloton komt hier dadelijk voorbij. Een eerste keer op het lokale circuit in Montreal. Goede weersomstandigheden. En alle favorietes met daarbij natuurlijk Demi Vollering. En wie weet misschien ook Lotte Kopecky. Zij zitten nog rustig in het peloton.
14: Dankjewel, Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, dat 107.000 leden heeft, is daarbij. Marij Germijns, coördinator van Giro Jeugd Vlaanderen.
16: Van Twizit hebben wij te horen gekregen dat de gegevens die gelekt zijn voornamelijk namen zijn en e-mailadressen. Mogelijk ook namen van de Giro-groepen die daaraan gelinkt zijn. Maar het zou niet gaan om betaalgegevens. Gegevens en betaalinfo, dus geen bankrekeningnummers of andere gevoelige financiële informatie.
14: Het lek zou intussen gedicht zijn. Giro Jeugd Vlaanderen vraagt wel aan leden en vrijwilligers om extra alert te zijn voor phishing, want de gelekte data kunnen gebruikt worden om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten geloofwaardiger te maken. In Leuven stappen zo'n 2000 mensen mee in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen veel holibies en transgenders in de stoet.
17: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
18: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
19: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar, die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
14: In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. De paus loofde het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen tussen 8 en 12 graden. Na Lokaal mist. De nacht begint met lokale mist, daarna zon en hoge wolkenvelden. Morgen natuurlijk, we halen tot 24 graden. 'S Avonds is er kans op gedruppel. Maandag nog grotendeels bewolkt. In het westen kan er wat regen vallen, maar het blijft warm tot

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Straks in Baardegem.
4: Are you ready to party?

0: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 70.
8: Hoe kan

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: De Tijdloze.
2: Het is 6:00. Goedenavond. De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er moeten nog meer dan 70 kilometer worden gereden daar in Montreal. Christophe van de Goor, het meest opvallende was een serieuze valpartij in de tweede plaatselijke ronde.
3: Ja, dat klopt, met grote gevolgen zelfs, want daardoor een opgave van Paula Blasi, de Spaanse die dit jaar onder meer de Vuelta en de Amstel won. Kim LeCour uit Mauritius, een van de schaduwfavorieten, wel, die was daar ook bij betrokken en zal waarschijnlijk niet meer in het peloton geraken. En ook de Canadese titelverdedigster is uitgeschakeld. Nog 70 kilometer inderdaad. De Nederlandse ploeg neemt nu al een uur lang het WK in handen in dienst van topfavorieten Vollering natuurlijk. En voor België zitten nog 3 renners in het fel uitgedund peloton: Kopecky, Bosuyt en Van Pachtebeke.
2: We zullen zien wat het wordt. Dankjewel, Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit, dat gebruikt wordt door 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen, zoals Giro Jeugd Vlaanderen. Er zijn geen bankrekeningnummers gelekt, maar wel namen, e-mailadressen en profielfoto's en mogelijk de Giro-groepen waar ze bij horen. Daarom vraagt Giro Jeugd Vlaanderen leden om op te letten, zegt de coördinator.
4: Het belangrijkste is eigenlijk dat we vooral meegeven aan onze Giro-groepen dat ze alert moeten zijn voor phishing in de komende tijd, zeker als dat te maken heeft met informatie die specifiek over een Giro-groep bijvoorbeeld gaat. Maar ook verwijzen wij hen door naar Save on Web als zij verdachte mails krijgen of telefoons, zodat ze die daar kunnen rapporteren.
2: Ook leden van jeugdvereniging KLJ en van Koor en Stem zijn mogelijk getroffen. Het lek zou intussen wel gedicht zijn. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, want ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren. Meestal zijn water en zeep meer dan genoeg om te poetsen. Alleen in specifieke gevallen zijn desinfecterende middelen nodig, zegt de overheidsdienst.
5: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaar.
2: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen holibies en transgenders in de stoet.
6: Ik merk wel heel vaak, als ik er zo uitzie, dat er heel veel mensen naar u staren en vies aankijken en direct al zo een comment maken van het was er zo in.
7: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
8: Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar die dan lesbo naar mij roept, dat is toch intimiderend.
2: Blijft droog vanavond en vannacht en tot 10 graden. Morgen lokaal kans op ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. We halen 24 graden.
9: De tijdloze
10: dansen. Goedenavond allemaal, het is zaterdag en straks zitten we live met de tijdloze dansen in Aalst, in Baardegem. En nu gewoon op de radio met de platen van DJ 44. De tijdloze dansen met Nirvana, Fatboy Slim, The Jackson 5, Primal Scream, Rihanna. Maar eerst The Drums.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: De tijdloze dansant.
3: De tijdloze dansant.
2: De tijdloze.
4: De tijdloze live.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: De tijdloze.
2: Het is 7 uur. Goedenavond.
3: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht die door de straten van Borgerhout trekt. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Kim Bastiaans van de politie.
4: Wij zijn ter plaatse met een grote perimeter en we bewaken ook de site, aangezien het gerechtelijk lab nog ter plaatse zal komen om een sporenonderzoek te doen. We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
3: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en ook om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Deze deelnemers getuigen.
5: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
6: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
7: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar die dan ja, lesbo naar mij roept, ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
3: De Amerikaanse president Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de strategische straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment. Trump zegt dat Iran erg traag een deal wil, of zeer graag een deal wil liever, omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 3 november. In Montreal, in Canada, naderen de rensters de finish van het WK wielrennen op de weg. En Christophe Van de Goor, Lotte Kopecky, lijkt niet mee te gaan doen voor de wereldtitel.
8: Nee, want bij de eerste echte versnelling van de Nederlandse dames moest zij er al af. En ja, Demi Vollering is vertrokken. De topfavoriete heeft na een gigantisch mooie versnelling van Puk Pietersen een aanval geplaatst bergop op die lange helling hier op het parcours. En ze is nu al vertrokken. Voor een solo van meer dan 30 kilometer heeft zij een voorsprong van een 25tal seconden op een 8tal achtervolgers. Met daarbij nog altijd Puk Pietersen, de Italiaanse Longo Borghini, Marlène Reusser, de wereldkampioen in het tijdrijden. En Kasia Niewadoma, de bekende Poolse renster. 22 seconden. Op dit ogenblik loopt ze niet echt meteen een minuut weg. Maar toch, de eerste echte aanval lijkt meteen de goede geweest te zijn voor Demi Vollering. En ja, zij hebben onder meer Shari Bosuit, maar vooral Lotte Kopecky overboord gegooid.
3: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen rond 10 graden. Morgen kans op lokaal ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. En dan wordt het 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jonge man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
3: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
2: Twee klanten van een supermarkt in Sint-Niklaas zijn licht gewond geraakt toen er bevestigingspanelen van het plafond naar beneden kwamen. In de winkel zou ook een waterleiding zijn geraakt. Er is veel schade. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 20 en 60 jaar oud. Het is nog niet zeker of de supermarkt in Sint-Niklaas maandag weer open kan. De ontploffing in de binnenstad van Athene heeft nu al minstens 6 doden geëist. De lichamen van de slachtoffers zijn vandaag van onder het puin gehaald. Ze zijn nog niet geïdentificeerd, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het gaat om een bejaard echtpaar en 4 Amerikaanse toeristen die verbleven in het getroffen gebouw. Gisterochtend stortte dat gebouw in na een explosie. Die was mogelijk het gevolg van een gaslek. Buurtbewoners verklaarden dat ze voor de ontploffing al een gaslucht hadden geroken. In het Canadese Montreal is Demi Vollering de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen geworden. De Nederlandse won de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Christophe van der Goor met het verslag.
4: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord. Inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
2: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 6 graden. Morgen een zachte zondag, het kan tot 25 graden worden. In de loop van de dag meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met kans op lichtregen en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
3: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
2: In Brussel zijn twee metrolijnen een tijd lang onderbroken geweest door rookhinder. Tussen 5 en 8 uur vanavond waren er lange onderbrekingen van het metroverkeer op de lijnen 2 en 6 tussen de haltes Bokstaal en Simonis. De rook was boven de grond ontstaan en dan in de metrotunnels getrokken. De brandweer is ter plaatse geweest, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Drie Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden, maar spreekt wel over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 20 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Zuid-Afrika heeft dan een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Elke dag worden er gemiddeld 60 moorden gepleegd in het land met 62 miljoen inwoners. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioene op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Nivia-Doma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Nivadoma en de Italiaanse Longo-Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
2: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e en morgen rijden de mannen de wegrit. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer buien en in de avond stilaan meer wolken. En in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijk kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ministers van de Vlaamse regering hebben zowat een uur geleden hun begrotingsbespreking voor vandaag stopgezet. Net zoals op federaal niveau zoeken de Vlaamse ministers naar manieren om te besparen. Minister-president Matthias Diependalen heeft daarvoor een reeks voorstellen op tafel gelegd. Morgen wordt er verder gepraat, rond de middag komt de kern samen. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn er vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een bejaarde vrouw uit haar huis gezet, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Deze Mari Carmen is het symbool geworden van de wooncrisis. Vanuit Madrid een verslag van Sven Tuytes.
3: Duizenden mensen betogen deze avond in Madrid voor het gebouw van de regionale overheid aan de Puerta del Sol, het federaal parlement en het stadhuis tegen de woningcrisis en huisuitzettingen. De betogers steken massaal hun huissleutels in de lucht en roepen leuzen als vastgoedbeleggers weg uit de wijken en de beleggers zijn schuldig, de regering verantwoordelijk. Daarmee uiten de deelnemers kritiek op het bestuur van regio-president Isabel Díaz Ayuso en op de centrale regering van Pedro Sánchez. De betogers eisen beschermingsmaatregelen voor huurders, maatregelen tegen oplichting en geen uitzettingen zonder alternatieve huisvesting. En met de leuze geen enkele Mari Carmen meer maken de betogers duidelijk dat de huisuitzetting van deze 87-jarige dame een keerpunt moet zijn.
2: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint tegen de Poolse Kasia Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. De drie bleven elkaar uitdagen in de laatste 15 kilometer, maar uiteindelijk pakte Vollering de overwinning. Ze voelde vooraf al dat ze er klaar voor was, zegt de Nederlandse.
4: Ik heb deze wedstrijd zoveel door mijn hoofd afgespeeld, zoveel gevisualiseerd, dat ik, ja, ik kon hem zo vaak dromen en echt elk scenario is voorbijgekomen in mijn hoofd. En uiteindelijk was het hoofdscenario om die aanval te doen met drie rondes te gaan. En ja, mijn team deed zo gewoon zo'n geweldig werk. Dus was het ook niet moeilijk voor mij om op dat moment aan te gaan. Om dan een zo goed mogelijk nieuwe situatie te creëren.
2: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e. Morgen rijden de mannen de wegrit. Daarbij heeft ons land twee favorieten met Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer wolken en in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijke kans op een buitje.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vier Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week...

0: Hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Een Belgische toerist van 52 jaar is omgekomen op het Italiaanse eiland Sardinië. De man was in zee gaan snorkelen en werd onwel. Enkele strandgangers zagen dat hij in de problemen was gekomen in zee en sloegen alarm. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man was op Sardinië op vakantie met zijn gezin. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuijtens staat tussen de actievoerders.
1: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
0: Het Colosseum in Rome is weer open voor het publiek. Het bekende Romeinse amfitheater was 3 dagen gesloten, nadat er dinsdagnacht een man van 22 was omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde volgens de politie toen de man een nieuw verlichtingssysteem aan het installeren was. Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en viel 10 meter naar beneden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Colosseum is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Rome. Het trekt zowat 20.000 bezoekers per dag. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering bedankte na afloop vooral haar ploeggenoten die zich voor haar hebben weggecijferd.
2: Such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it. Only for you, it's a lot to ask from them. But I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race, we took in hands and they rode the whole race in the front. And I think I can still not believe it.
0: In het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 8 graden. Morgen krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd worden door besparingen in de auto-industrie. In Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie zou eerst een oproep gekregen hebben voor een schietpartij. Agenten vonden ter plaatse de gewonden. Verscheidene verdachten vluchtten na de feiten weg, maar de politie kon wel vijf mensen oppakken. Eerder op de dag was er in Eindhoven ook al een grote vechtpartij, waarbij zo'n 70 voetbalsupporters betrokken waren. Een supportersclub was met de bus onderweg naar een wedstrijd en was even gestopt in Eindhoven.

0: Eindhoven. De supporters kwamen daar fans tegen van PSV Eindhoven. Beide groepen gingen daarop met elkaar op de vuist tot de politie tussen beiden kwam. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Nivjadova. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd zijn door besparingen in de auto-industrie. In Odessa in Oekraïne zijn verschillende gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site. Dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger ook al de stad onder vuur genomen en ook in verschillende andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
3: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
2: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij de